0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Meerdere Nederlandse clubs maken zich zorgen over de financiële haalbaarheid van het vrouwenvoetbal, waardoor de professionaliteit van de sport onder druk staat. Financiële tegenvallers dwingen verschillende clubs tot bezuinigingen en dat zorgt weer voor twijfels over de duurzaamheid van de competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een voorbeeld. FC Utrecht moet flink bezuinigen na miljoenen investeringen die te weinig opleverden. De club neemt afscheid van 9 speelsters en verhuist naar een amateurcomplex. Ook gedegradeerde clubs zoals NAC Breda kampen met financiële problemen. Engeland-bondscoach Sarina Wiegman waarschuwt dat budgetten na een paar jaar vaak weer inkrimpen, waardoor er nauwelijks nog sprake is van profvoetbal. Strenge licentie-eisen van de voetbalbond wegen ook nog eens zwaar mee. Vanaf volgend seizoen bijvoorbeeld moeten clubs minimaal 16 contractspelers hebben. En volgens de clubdirectie van NAC lopen verenigingen hierop leeg, omdat de inkomsten uit kaartverkoop en tv-gelden nog altijd achterblijven. Wel helpt de bond natuurlijk met een jaarlijkse subsidie van een ton. KNVB benadrukt dat de strengere eisen nodig zijn om het niveau te verhogen, zodat speelsters zich fulltime op hun sport kunnen richten. Bestuurders zien de focus op talentontwikkeling en transfers als dé manier om in de toekomst geld te verdienen. In Engeland lukt dat al beter door grote sponsoren en een groeiende fanbase, waardoor Nederland op achterstand raakt. Betrokkenen hopen dat clubs het vrouwenvoetbal meer gaan zien als investering voor de lange termijn, die dan weer zorgt voor een maatschappelijke waarde en een grote inspiratie is voor de jeugd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens bondscoach Arjan Vuurink ontbreekt de nodige directheid in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. Trainer ziet dat de huidige selectie daarin wezenlijk verschilt van eerdere teams. Ondanks kritiek op de onderlinge communicatie en het soms gehaaste veldspel blijft hij vasthouden aan zijn huidige selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer stelt dat deze generatie speelsters het simpelweg lastig vindt om elkaar na een minder resultaat rechtstreeks aan te spreken. Bondscoach benadrukt dat zijn ploeg volop in ontwikkeling is en simpelweg tijd nodig heeft. Afgelopen periode kwamen er al meer dan 30 verschillende voetbalsters in actie voor de nationale ploeg. En dat bewijst volgens de technische staf dat er in Nederland wel ontzettend veel talent rondloopt. Maar het maakt het ook lastiger om snel tot een vaste en vertrouwde kern te komen. Vuurink kiest desondanks bewust voor rust en voert geen ingrijpende wijzigingen door in zijn tactische opstelling. Om betere resultaten te boeken moet het spel aan de bal volgens de bondscoach in de toekomst wel rustiger en vaster worden. Ploeg kiest in zijn ogen nu nog te snel voor de gehaaste eindpaas, waardoor de organisatie bij balverlies kwetsbaar wordt in grote ruimtes. Focus ligt op het herstellen van deze fouten. Selectie toont zich inmiddels vastberaden om de harde lessen snel toe te passen en er alles aan te doen om weer te gaan winnen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het komende wereldkampioenschap voetbal dreigt voor de KNVB een dure grap te worden. Tenzij Oranje wereldkampioen wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlandse Voetbalbond maakt waarschijnlijk verlies op het komende WK. De directeur betaalt voetbal, Marianne van Leeuwen, laat weten dat de bond alleen bij de wereldtitel $6 miljoen overhoudt aan het toernooi. Maar eindigt Oranje als tweede, dan is er gelijk al een tekort van $2 miljoen. Oorzaak ligt bij de extreem hoge prijzen voor hotels en vliegtickets in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hoewel de FIFA na protesten van onder meer de KNVB de vergoeding met $2 miljoen heeft verhoogd, blijft het toernooi dus een flinke kostenpost. De voorzitter van de KNVB, dat is Frank Pauw, noemt het bizar dat landen verlies draaien op zo'n groot evenement. Toch benadrukt de bond dat winst maken niet het hoofddoel is. Het team is er natuurlijk puur om het toernooi te winnen. Naast de discussie over geld kiest de KNVB achter de schermen ook op maatschappelijk vlak voor een volledig nieuwe diplomatieke koers richting de Wereldvoetbalbond. Secretaris-generaal Gijs de Jong blikt daarbij terug op het vorige WK in Qatar. Harde protestactie met de One Love aanvoerdersband leverde destijds volgens hem niets op en werd door andere culturen binnen de FIFA zelfs als irritant ervaren. De bond wil nu juist verbinden door meer rekening te houden met de verschillende opvattingen in de wereld. En of Nederland de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunt bij de volgende verkiezing, nee, dat is nog niet besloten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenner Jan-Willem van Schip is opnieuw uit de wielerkoers gezet. Het is zijn derde disqualificatie in 8 maanden tijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een Franse rittenkoers. Van Schip reed op dat moment in de aanval toen de jury besloot hem uit de wedstrijd te halen. Aanleiding was een bidon die de renner in zijn shirt had gestopt. De jury beoordeelde dit als een overtreding, omdat het gebruikt wordt als een aerodynamische truc om de luchtstroom via kleding te verbeteren. Van Schip laat weten dat hij in de veronderstelling was dat die specifieke regel pas een maand later zou ingaan. Eerder in dezelfde etappekoers kreeg de Nederlander al een boete voor een ongeoorloofde houding op zijn fiets. Het is trouwens niet de eerste keer dat zijn materiaal of zijn houding hem in de problemen brengt. Vorig jaar werd hij nog uit de Tour of Holland gezet vanwege een zadelpen die niet aan de voorschriften voldeed. En niet lang daarna volgde uitsluiting in de Ronde van Griekenland, omdat hij zijn stuur op een verkeerde manier zou hebben vastgehouden. Van Schip staat in het peloton bekend als een innovatieve renner die graag experimenteert met vernieuwende ideeën over materiaal. En in het verleden leverde hem dat ook veel succes op, met verschillende Europese en wereldtitels op de wielerbaan. Wielerbond houdt zijn aerodynamische experimenten echter scherp in de gaten en grijpt dus steeds vaker direct in. En

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Remmenfabrikant Brembo bijt fel van zich af na harde kritiek van Charles Leclerc. Leverancier pikt het niet dat Leclerc de schuld van zijn crash in Monaco volledig bij het materiaal legt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leclerc uitte na zijn crash een frustratie en claimde dat driekwart van zijn remmen simpelweg weigerde. En volgens Leclerc was de auto onbestuurbaar en lag de oorzaak puur bij de techniek. Brembo laat nu weten compleet verrast te zijn door deze publieke uithaal. Fabrikant benadrukt dat er nog helemaal geen oorzaak gevonden is en noemt de harde conclusies van de coureur dan ook veel te voorbarig. Brembo eist eerst een grondig onderzoek. Het bedrijf stelt dat in dit soort situaties noodzakelijk is om eerst alle telemetriegegevens en data te analyseren, samen met de engineers van Ferrari, voordat er conclusies kunnen worden getrokken over het materiaal. De druk op de leverancier van de remmen neemt ondertussen wel toe. Het is namelijk niet de eerste keer dat het materiaal ter discussie staat. Leclerc kampt tijdens de race in Canada ook al met remproblemen. Het is wel opvallend dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton inmiddels is overgestapt op een ander merk remschijven. Leclerc hoopt de problemen tijdens de komende race in Barcelona achter zich te laten en kan dan zijn vierde plek in het kampioenschap verdedigen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Zon is op,

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrackers gaan met een flink gewijzigde selectie toewerken naar de komende internationale toernooien. Na het vertrek van gevestigde namen als Shinky Knecht en Itzhak de Laat keert Niels Kingma verrassend terug in de nationale ploeg. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainingsselectie ondergaat hiermee een flinke metamorfose. Door het afscheid van Knecht, De Laat en ook Bram Steenaert ontstaat er ruimte voor vers bloed. Leon Visser krijgt na een zware knieblessure een nieuwe kans. Grootste verrassing is echter de terugkeer van Niels Kingma. 24-jarige shorttracker overwoog eerder te stoppen en geneeskunde te gaan studeren. Maar de uitnodiging voor de nationale ploeg veranderde uiteindelijk alles voor hem. Kingma spreekt van een enorme opluchting en wil zich bewijzen op de 500 meter in de World Tour, het EK en de WK. Hij moet wel de concurrentie aangaan met Olympisch kampioen Jens van het Woud. Sportieve leiding blijft wel intact. Schaatsbond heeft de contracten van bondscoach Niels Kerstold en zijn assistent Harald Sidos verlengd tot en met 2028. Er is bovendien een optie toegevoegd om de samenwerking door te trekken naar de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Kerstold leverde eerder al een topprestatie af door met de ploeg 7 medailles te winnen in Milaan, waaronder 5 keer goud. Bond kiest

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De schrik zat er goed in bij het Deense nationale elftal toen Christian Eriksen tijdens een wedstrijd plotseling naar de grond ging. Middenvelder maakte het naar omstandigheden goed nadat zijn ingebouwde defibrillator heeft ingegrepen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deense Record International laat weten dat de schok van het apparaatje een enorme impact heeft op hem en zijn gezin. Toch benadrukt hij dat de situatie heel anders is dan 5 jaar geleden toen hij op het EK een hartstilstand kreeg. Volgens Eriksen heeft het kastje exact gedaan waar het voor gemaakt is, namelijk de speler beschermen op het moment dat het nodig was. Hij is de artsen en zijn ploeggenoten dan ook enorm dankbaar en richt zich nu volledig op zijn herstel en zijn familie. Het incident gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne, die na het voorval direct werd gestaakt. De Deense teamarts, dat is Morten Boesen, laat weten dat Eriksen na het ingrijpen van het apparaat snel weer bij bewustzijn was en zelfstandig het veld kon verlaten. Schrik zit er wel goed in bij de voetbalwereld, maar over de sportieve toekomst van Eriksen wil de medische staf zeker niet speculeren. De beslissing ligt volgens de teamarts volledig bij de hartspecialisten. Eriksen staat op dit moment onder contract in Duitsland bij het gedegradeerde VfL Wolfsburg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Meerdere Nederlandse clubs maken zich zorgen over de financiële haalbaarheid van het vrouwenvoetbal, waardoor de professionaliteit van de sport onder druk staat. Financiële tegenvallers dwingen verschillende clubs tot bezuinigingen en dat zorgt weer voor twijfels over de duurzaamheid van de competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een voorbeeld. FC Utrecht moet flink bezuinigen na miljoenen investeringen die te weinig opleverden. Club neemt afscheid van 9 speelsters en verhuist naar een amateurcomplex. Ook gedegradeerde clubs zoals NAC Breda kampen met financiële problemen. Engeland-bondscoach Sarina Wiegman waarschuwt dat budgetten na een paar jaar vaak weer inkrimpen, waardoor er nauwelijks nog sprake is van profvoetbal. Strenge licentie-eisen van de voetbalbond wegen ook nog eens zwaar mee. Vanaf volgend seizoen bijvoorbeeld moeten clubs minimaal 16 contractspelers hebben. En volgens de clubdirectie van NAC lopen verenigingen hierop leeg, omdat de inkomsten uit kaartverkoop en tv-gelden nog altijd achterblijven. Wel helpt de bond natuurlijk met een jaarlijkse subsidie van een ton. KNVB benadrukt dat strengere eisen nodig zijn om het niveau te verhogen, zodat speelsters zich fulltime op hun sport kunnen richten. Bestuurders zien de focus op talentontwikkeling en transfers als de manier om in de toekomst geld te verdienen. In Engeland lukt dat al beter door grote sponsoren en een groeiende fanbase, waardoor Nederland op achterstand raakt. Betrokkenen hopen dat clubs het vrouwenvoetbal meer gaan zien als investering voor de lange termijn, die dan weer zorgt voor een maatschappelijke waarde en een grote inspiratie is voor de jeugd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Summer.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens bondscoach Arjan Vuurink ontbreekt de nodige directheid in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. Trainer ziet dat de huidige selectie daarin wezenlijk verschilt van eerdere teams. Ondanks kritiek op de onderlinge communicatie en het soms gehaaste veldspel blijft hij vasthouden aan zijn huidige selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer stelt dat deze generatie speelsters het simpelweg lastig vindt om elkaar na een minder resultaat rechtstreeks aan te spreken. Bondscoach benadrukt dat zijn ploeg volop in ontwikkeling is en simpelweg tijd nodig heeft. Afgelopen periode kwamen er al meer dan 30 verschillende voetbalsters in actie voor de nationale ploeg. En dat bewijst volgens de technische staf dat er in Nederland wel ontzettend veel talent rondloopt. Maar het maakt het ook lastiger om snel tot een vaste en vertrouwde kern te komen. Vuurink kiest desondanks bewust voor rust en voert geen ingrijpende wijzigingen door in zijn tactische opstelling. Om betere resultaten te boeken moet het spel aan de bal volgens de bondscoach in de toekomst wel rustiger en vaster worden. Ploeg kiest in zijn ogen nu nog te snel voor de gehaaste eindpaas, waardoor de organisatie bij balverlies kwetsbaar wordt in grote ruimtes. Focus ligt op het herstellen van deze fouten. De selectie toont zich inmiddels vastberaden om de harde lessen snel toe te passen en er alles aan te doen om weer te gaan winnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade. 9 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9. 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het komende wereldkampioenschap voetbal dreigt voor de KNVB een dure grap te worden. Tenzij Oranje wereldkampioen wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlandse Voetbalbond maakt waarschijnlijk verlies op het komende WK. De directeur betaalt voetbal, Marianne van Leeuwen, laat weten dat de bond alleen bij de wereldtitel $6 miljoen overhoudt aan het toernooi. Maar eindigt Oranje als tweede, dan is er gelijk al een tekort van $2 miljoen. Oorzaak ligt bij de extreem hoge prijzen voor hotels en vliegtickets in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hoewel de FIFA na protesten van onder meer de KNVB de vergoeding met $2 miljoen heeft verhoogd, blijft het toernooi dus een flinke kostenpost. De voorzitter van de KNVB, dat is Frank Pauw, noemt het bizar dat landen verlies draaien op zo'n groot evenement. Toch benadrukt de bond dat winst maken niet het hoofddoel is. Het team is er natuurlijk puur om het toernooi te winnen. Naast de discussie over geld kiest de KNVB achter de schermen ook op maatschappelijk vlak voor een volledig nieuwe diplomatieke koers richting de Wereldvoetbalbond. Secretaris-generaal Gijs de Jong blikt daarbij terug op het vorige WK in Qatar. Harde protestactie met de One Love aanvoerdersband leverde destijds volgens hem niets op en werd door andere culturen binnen de FIFA zelfs als irritant ervaren. De bond wil nu juist verbinden door meer rekening te houden met de verschillende opvattingen in de wereld. En of Nederland de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunt bij de volgende verkiezing, nee, dat is nog niet besloten.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file na een ongeluk tussen Den Hoorn en Rijswijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer met daar ruim 10 minuten extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenner Jan-Willem van Schip is opnieuw uit de wielerkoers gezet. Het is zijn derde diskwalificatie in 8 maanden tijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een Franse rittenkoers. Van Schip reed op dat moment in de aanval toen de jury besloot hem uit de wedstrijd te halen. Aanleiding was een bidon die de renner in zijn shirt had gestopt. De jury beoordeelde dit als een overtreding, omdat het gebruikt wordt als een aerodynamische truc om de luchtstroom via kleding te verbeteren. Van Schip laat weten dat hij in de veronderstelling was dat die specifieke regel pas een maand later zou ingaan. Eerder in dezelfde etappekoers kreeg de Nederlander al een boete voor een ongeoorloofde houding op zijn fiets. Het is trouwens niet de eerste keer dat zijn materiaal of zijn houding hem in de problemen brengt. Vorig jaar werd hij nog uit de Tour of Holland gezet vanwege een zadelpen die niet aan de voorschriften voldeed. En niet lang daarna volgde uitsluiting in de Ronde van Griekenland omdat hij zijn stuur op een verkeerde manier zou hebben vastgehouden. Van Schip staat in het peloton bekend als een innovatieve renner die graag experimenteert met vernieuwende ideeën over materiaal. En in het verleden leverde hem dat ook veel succes op met verschillende Europese en wereldtitels op de wielerbaan. Wielerbond houdt zijn aerodynamische experimenten echter scherp in de gaten en grijpt dus steeds vaker direct in. Renner laat weten teleurgesteld te zijn over de situatie en geeft aan dat het hem nauwelijks meer lukt om de grens op te zoeken zonder dat hij direct bestraft wordt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet al te veel voor. Wel zijn er een paar ongelukken gebeurd op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel nu 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
3: Hits. Grand Prix Radio. New truck, big lift.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remmenfabrikant Brembo bijt fel van zich af na harde kritiek van Charles Leclerc. Leverancier pikt het niet dat Leclerc de schuld van zijn crash in Monaco volledig bij het materiaal legt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leclerc uitte na zijn crash zijn frustratie en claimde dat driekwart van zijn remmen simpelweg weigerde. En volgens Leclerc was de auto onbestuurbaar en lag de oorzaak puur bij de techniek. Brembo laat nu weten compleet verrast te zijn door deze publieke uithaal. Fabrikant benadrukt dat er nog helemaal geen oorzaak gevonden is en noemt de harde conclusies van de coureur dan ook veel te voorbarig. Brembo eist eerst een grondig onderzoek. Het bedrijf stelt dat in dit soort situaties noodzakelijk is om eerst alle telemetriegegevens en data te analyseren, samen met de engineers van Ferrari, voordat er conclusies kunnen worden getrokken over het materiaal. De druk op de leverancier van de remmen neemt ondertussen wel toe. Het is namelijk niet de eerste keer dat het materiaal ter discussie staat. Leclerc kampt tijdens de race in Canada ook al met remproblemen. Het is wel opvallend dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton inmiddels is overgestapt op een ander merk remschijven. Leclerc hoopt de problemen tijdens de komende race in Barcelona achter zich te laten en kan dan zijn vierde plek in het kampioenschap verdedigen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op een enkele plek is wat meer vertraging nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Verder veroorzaken de dagelijkse files hooguit 10 minuten vertraging. Op de N348 is een ongeluk gebeurd van Zutphen naar Deventer. Daar staat file tussen Gorssel en Epse 3 kilometer. De vertraging is een half uur.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrekkers gaan met een flink gewijzigde selectie toewerken naar de komende internationale toernooien. Na het vertrek van gevestigde namen als Shinky Knecht en Itzhak de Laat keert Niels Kingma verrassend terug in de nationale ploeg. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainingsselectie ondergaat hiermee een flinke metamorfose. Door het afscheid van Knecht, De Laat en ook Bram Steenaert ontstaat er ruimte voor vers bloed. Leon Visser krijgt na een zware knieblessure een nieuwe kans. Grootste verrassing is echter de terugkeer van Niels Kingma. 24-jarige shorttrekker overwoog eerder te stoppen en geneeskunde te gaan studeren. Maar de uitnodiging voor de nationale ploeg veranderde uiteindelijk alles voor hem. Kingma spreekt van een enorme opluchting en wil zich bewijzen op de 500 meter in de World Tour, het EK en de WK. Hij moet wel de concurrentie aangaan met Olympisch kampioen Jens van het Woud. Sportieve leiding blijft wel intact. Schaatsbond heeft de contracten van bondscoach Niels Kerstold en zijn assistent Harald Sidos verlengd tot en met 2028. Er is bovendien een optie toegevoegd om de samenwerking door te trekken naar de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Kerstold leverde eerder al een topprestatie af door met de ploeg 7 medailles te winnen in Milaan, waaronder 5 keer goud. Bond kiest met deze verlenging voor stabiliteit rond de vernieuwde rijdersgroep.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. De meeste dagelijkse files veroorzaken hooguit 10 minuten vertraging. We zien twee uitzonderingen op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar staat file door een auto met pech tussen de afrit Almere Haven en Eemnes 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwsplantage. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De schrik zat er goed in bij het Deense nationale elftal toen Christian Eriksen tijdens een wedstrijd plotseling naar de grond ging. Middenvelder maakt het naar omstandigheden goed nadat zijn ingebouwde defibrillator heeft ingegrepen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deense Record International laat weten dat de schok van het apparaatje een enorme impact heeft op hem en zijn gezin. Toch benadrukt hij dat de situatie heel anders is dan 5 jaar geleden toen hij op het EK een hartstilstand kreeg. Volgens Eriksen heeft het kastje exact gedaan waar het voor gemaakt is, namelijk de speler beschermen op het moment dat het nodig was. Hij is de artsen en zijn ploeggenoten dan ook enorm dankbaar en richt zich nu volledig op zijn herstel en zijn familie. Het incident gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne, die na het voorval direct werd gestaakt. De Deense teamarts, dat is Morten Boesen, laat weten dat Eriksen na het ingrijpen van het apparaat snel weer bij bewustzijn was en zelfstandig het veld kon verlaten. Schrik zit er wel goed in bij de voetbalwereld, maar over de sportieve toekomst van Eriksen wil de medische staf zeker niet speculeren. De beslissing ligt volgens de teamarts volledig bij de hartspecialisten. Eriksen staat op dit moment onder contract in Duitsland bij het gedegradeerde VfL Wolfsburg.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet druk verlopen. Er staan maar een paar wat langere files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. Over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Eemnes 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Ten slotte is er nog een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Hoek van Holland. Tussen Vlaardingen-West en Schiedam nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook vrij.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Meerdere Nederlandse clubs maken zich zorgen over de financiële haalbaarheid van het vrouwenvoetbal, waardoor de professionaliteit van de sport onder druk staat. Financiële tegenvallers dwingen verschillende clubs tot bezuinigingen en dat zorgt weer voor twijfels over de duurzaamheid van de competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een voorbeeld. FC Utrecht moet flink bezuinigen na miljoenen investeringen die te weinig opleverden. De club neemt afscheid van 9 speelsters en verhuist naar een amateurcomplex. Ook gedegradeerde clubs zoals NAC Breda kampen met financiële problemen. Engeland-bondscoach Sarina Wiegman waarschuwt dat budgetten na een paar jaar vaak weer inkrimpen, waardoor er nauwelijks nog sprake is van profvoetbal. Strenge licentie-eisen van de voetbalbond wegen ook nog eens zwaar mee. Vanaf volgend seizoen bijvoorbeeld moeten clubs minimaal 16 contractspelers hebben. En volgens de clubdirectie van NAC lopen verenigingen hierop leeg, omdat de inkomsten uit kaartverkoop en tv-gelden nog altijd achterblijven. Wel helpt de bond natuurlijk met een jaarlijkse subsidie van een ton. KNVB benadrukt dat strengere eisen nodig zijn om het niveau te verhogen, zodat speelsters zich fulltime op hun sport kunnen richten. Bestuurders zien de focus op talentontwikkeling en transfers als dé manier om in de toekomst geld te verdienen. In Engeland lukt dat al beter door grote sponsoren en een groeiende fanbase, waardoor Nederland op achterstand raakt. Betrokkenen hopen dat clubs het vrouwenvoetbal meer gaan zien als investering voor de lange termijn, die dan weer zorgt voor een maatschappelijke waarde en een grote inspiratie is voor de jeugd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Files van de ochtendspits lossen nu snel op. Toch staan er nog wel een paar wat langere files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Urmond en Maastricht Noord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Leidschendam 10 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. A20 richting Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam 5 kilometer met 10 minuten oponthoud door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Volgens bondscoach Arjan Vuurink ontbreekt de nodige directheid in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. Trainer ziet dat de huidige selectie daarin wezenlijk verschilt van eerdere teams. Ondanks kritiek op de onderlinge communicatie en het soms gehaaste veldspel, blijft hij vasthouden aan zijn huidige selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer stelt dat deze generatie speelsters het simpelweg lastig vindt om elkaar na een minder resultaat rechtstreeks aan te spreken. Bondscoach benadrukt dat zijn ploeg volop in ontwikkeling is en simpelweg tijd nodig heeft. Afgelopen periode kwamen er al meer dan 30 verschillende voetbalsters in actie voor de nationale ploeg. En dat bewijst volgens de technische staf dat er in Nederland wel ontzettend veel talent rondloopt. Maar het maakt het ook lastiger om snel tot een vaste en vertrouwde kern te komen. Vuurink kiest desondanks bewust voor rust en voert geen ingrijpende wijzigingen door in zijn tactische opstelling. Om betere resultaten te boeken moet het spel aan de bal volgens de bondscoach in de toekomst wel rustiger en vaster worden. Ploeg kiest in zijn ogen nu nog te snel voor de gehaaste eindpaas, waardoor de organisatie bij balverlies kwetsbaar wordt in grote ruimtes. Focus ligt op het herstellen van deze fouten. Selectie toont zich inmiddels vastberaden om de harde lessen snel toe te passen en er alles aan te doen om weer te gaan winnen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet, 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spaanse Turnbond krijgt een flinke dosis Nederlandse ervaring binnen. Turnster Lieke Wever stapt namelijk over naar dat land om aan de slag te gaan in de technische staf. En ze gaat niet alleen, ook haar partner Anton Stoljar gaat met haar mee. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spaanse Bond laat weten dat Wever zich vooral gaat richten op het delen van haar internationale ervaring en haar technische visie. Haar partner Stoljar krijgt een leidinggevende rol en moet het algehele prestatieniveau van de Spaanse turners flink omhoog gaan brengen. Overstap hing al even in de lucht. Wevers liet op sociale media namelijk weten dat haar tijd in Oranje er mogelijk op zat. Wat niet helemaal duidelijk is, is of Wevers ook haar eigen turnpak nu definitief opbergt. Het is al eerder gebeurd dat ze stopte om te gaan coachen in Noorwegen, maar ze kwam destijds weer terug, trok het pak aan en presteerde op het allerhoogste niveau. Zelfs nog een knappe deelname aan haar derde Olympische Spelen in Parijs. Nou, met deze stap voegt Wevers een nieuw hoofdstuk toe aan een bewogen loopbaan. Dat mag je wel zeggen. Balkspecialist en tweelingzus van Zanne kende grote successen met deelname aan de Spelen en goud op de Europese Spelen als absoluut hoogtepunt. Maar er waren ook dieptepunten. Een roerige periode bijvoorbeeld toen haar vader en trainer Vincent Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar de komende tijd ligt haar focus volledig op haar toekomst in Spanje.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat file tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Door een kapotte auto is er maar één rijstrook open.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dus wit er ook over het nieuwe Eredivisie-seizoen, want de KNVB heeft het conceptprogramma naar buiten gebracht. Het is nu aan de clubs om input te geven over het speelschema. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Cambuur en Excelsior mogen het bal openen op vrijdagavond in Leeuwarden. Dag later begint de landskampioen PSV aan de felbegeerde titelverdediging. Thuiswedstrijd in het eigen Philipsstadion tegen Fortuna Sittard. Dan de traditionele uitdagers natuurlijk, Feyenoord en Ajax. Op zondag moeten die direct aan de bak. Allebei uit. Feyenoord gaat naar Rotterdam-West. Stadsderby tegen Sparta staat op het programma. Ajax moet de punten proberen op te halen in Zwolle bij een lastig bezoek aan PEC. De eerste topduels, ja, daar moet je nog even geduld voor hebben. Ajax ontvangt PSV in speelronde 5 in Amsterdam. Absolute kraker, de klassieker. Feyenoord-Ajax in de Kuip. Veel later pas op het programma. Speelronde 14. Omcirkel hem vast in de agenda. Voetbalbond benadrukt dat het op dit moment nog om een conceptversie gaat. Clubs en lokale overheden krijgen nu de tijd om kritisch naar die planning te kijken. Eventuele bezwaren of wijzigingen door te geven. En er wordt de komende dagen achter de schermen nog volop overlegd over de definitieve speeldata en de exacte aanvangstijden. En als alle partijen dan akkoord zijn, dan stelt de KNVB definitieve programma's samen. En dat zal halverwege juni zijn.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en Woerden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren merkt door de nieuwe Formule 1-regels voor het eerst duidelijke nadelen van hun status als klantenteam van Mercedes. Het Britse team kampt met hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen en de technische integratie met de motorleverancier verloopt daardoor een stuk stroever dan gehoopt. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Teambaas Andrea Stella benadrukt dat Mercedes de renstal niet achterstelt. Het probleem ligt puur in de ingewikkelde samenwerking tussen een fabrieksteam en een motorafdeling. Volgens Stella heeft een fabrieksteam simpelweg meer mogelijkheden om processen te integreren en op dezelfde tijdlijn te werken. En dat is vooral nu een nadeel, omdat de enorme reglementswijzigingen voor veel nieuwe uitdagingen zorgen. Zo viel Lando Norris onlangs nog uit met technische problemen. En om die situatie snel te verbeteren, praten McLaren en Mercedes inmiddels ook over een intensievere samenwerking. Partijen evalueren de informatiestroom en de processen tussen fabriek en circuit. Stella waarschuwt wel dat een Formule 1-organisatie tijd nodig heeft voor zulke veranderingen en dat resultaten zeker niet direct zichtbaar zijn. Teambaas blijft ondertussen loyaal aan de motorleverancier, spreekt van een uitstekende relatie. Hij wijst er bovendien op dat niet alle problemen aan de krachtbron liggen. Toch wakkeren de huidige problemen de eerdere discussie binnen het team weer aan om op de langere termijn eventueel een eigen krachtbron te gaan ontwikkelen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A12 Arnhem richting Oberhausen is dicht tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Duitsland wordt omgeleid over de A18.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan komt definitief niet in actie op het WK voetbal. Scheidsrechter is op het vliegveld van Miami toegang tot de Verenigde Staten geweigerd, omdat hij volgens de autoriteiten een mogelijk veiligheidsrisico vormt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Artan is tegengehouden vanwege vermoedelijke banden met leden van terroristische organisaties. In Amerika geldt een inreisverbod voor inwoners van Somalië. Het is een harde klap voor Artan, die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar. En hij reisde bovendien met een geldig visum. FIFA bevestigt dat de man definitief niet in actie komt op het toernooi. Na urenlang verhoor is hij op het vliegveld weer naar het vliegtuig gebracht richting Istanbul, waar hij ook vandaan kwam. Artan laat weten diep teleurgesteld te zijn, natuurlijk. Hij verklaart dat hij slechts een sportman is die zijn grootste levensdroom wilde waarmaken. En vermoedt dat de autoriteiten een probleem hebben met zijn geboorteland. Baas van de Amerikaanse douane en grensbewaking, dat is Rodney Scott, is zeer duidelijk over de situatie. Scott benadrukt dat de wet voor iedereen gelijk is, ongeacht hun beroep. En als iemand niet aan de voorwaarden voldoet, dan komt diegene het land niet in. Ook niet om een wedstrijd te fluiten. Artan is niet de enige die kampt met stevige en strenge grenscontroles. Eerder werden ook al stafleden van Iran geweigerd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Capri Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A7 Groningen richting Heerenveen tussen Marum en Drachten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Hagestein 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de Alfred Hoenderlo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid zorgt voor een enorme verrassing op de transfermarkt. Het heeft een megabod van 150 miljoen uitgebracht op de spits van stadsgenoot Atletico, Julian Alvarez. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid heeft het bod via de officiële kanalen bevestigd. Atletico heeft het echter direct naar de prullenbak verwezen. Atletico laat weten dat de Argentijnse spits alleen mag vertrekken als de volledige afkoopclausule wordt betaald. En die is 500 miljoen euro. Aankondiging volgt op eerdere uitspraken van Real-voorzitter Florentino Perez, die al liet doorschemeren dat de club met een gigantisch bedrag zou komen voor een topspeler. Hoewel in de wandelgangen namen als Harry Kane en Michael Olies rondgingen, blijkt het vizier dus volledig op Alvarez te zijn gericht. De situatie rondom de aanvaller is hiermee in een stroomversnelling geraakt. Alvarez, die 2 jaar geleden voor 75 miljoen euro overkwam van Manchester City, heeft nog een contract tot 2030. Argentijn heeft echter al meerdere aanbiedingen voor contractverlenging afgewezen en wil eigenlijk wel weg. En hij zoekt een club die structureel meedoet om de hoofdprijzen. Of Real nou nog met een nieuw bod komt, dat is niet helemaal duidelijk. Strijd om de handtekening van de spits is sowieso complex, omdat ook aartsrivaal Barcelona nadrukkelijk belangstelling toont. Barcelona zou zelfs de droombestemming van Alvarez zelf zijn. En dat maakt de spanning op de Spaanse transfermarkt alleen nog maar intenser.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Olympisch Stadion in Amsterdam was onlangs nog het decor voor een opvallend sportief experiment. Een mini-ijsbaan draaide daar volledig op zonne-energie, opgewekt door 1400 panelen en die stonden weer op het dak van het stadion. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze werkte 3,5 jaar aan het project, kunstenares Rosalie Apetulij. Ze werkte intensief samen met netbeheerder Aliander. Nou, het doel van deze baan was om mensen aan het denken te zetten over het overschot op ons elektriciteitsnetwerk. In plaats van zonnepanelen uit te schakelen bij een plek, stelt het project juist voor om die overtollige energie te gebruiken voor sport en ontspanning. Volgens energie-experts zou de hoofdstad op deze manier wel 300 van dit soort ijsbaantjes kunnen laten draaien. Het is overigens niet voor het eerst dat er op deze historische locatie wordt geschaatst, want in een ver verleden lag er al natuurijs op de Sintelbaan. Recenter werden er nog grote nationale en internationale kampioenschappen verreden. Maar het initiatief bleef niet onopgemerkt, ook niet bij de Schaatsbond en partners, die tijdens een bijeenkomst plannen toelichten voor het verduurzamen van grotere permanente kunstijsbanen. Uit recent advies blijkt dat een CO2-neutrale en betaalbare ijsbaan voor toekomstige generaties technisch haalbaar is. Hoewel het zomerschaatsen een succesvolle demonstratie was van flexibel energieverbruik, hoopt de organisatie dat de samenleving in de toekomst weer meer meebeweegt met de seizoenen. De ultieme droom blijft dan ook terugkeer van de oer-Hollandse winters met betrouwbaar natuurijs.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen. Allereerst de A7 Groningen-Heerenveen. Tussen Marum en Drachten 10 minuten door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En tot slot de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de weg helemaal dicht. En dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij lijkt de weg definitief omhoog te hebben gevonden bij Ferrari Lewis Hamilton. Na een uiterst moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal, waar hij voor het eerst in zijn loopbaan geen enkel podium pakte, staat de zevenvoudig wereldkampioen er inmiddels heel anders voor. Brit bezet momenteel de tweede plaats in het kampioenschap en hij voelt dat een overwinning in de rode auto snel zal volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton profiteert volop van de nieuwe reglementen. Vorig jaar had hij geen invloed op de auto. Nu kan hij de auto volledig naar eigen hand zetten. Hij heeft veranderingen ook doorgevoerd in zijn eigen team, onder meer bij zijn race-engineer. En die aanpak werpt zijn vruchten af. Na twee opeenvolgende podiumplaatsen en een voorsprong op zijn teamgenoot Leclerc is de frustratie van vorig seizoen verdwenen. Hamilton spreekt vol lof over zijn teambaas Fred Vasseur. Hamilton geeft aan dat hij hem geweldig gesteund heeft en de gevraagde aanpassingen heeft doorgevoerd. En daardoor kan Hamilton nu eindelijk presteren zoals hij wil. Achterstand op kampioensleider en Mercedes-tiener Andrea Kimi Antonelli is nog altijd fors. Maar Hamilton blijft strijdvaardig. Hij stelt dat het momenteel makkelijker is om aan te vallen dan om te verdedigen. En een eventuele nieuwe overwinning zou zijn 106e Formule 1 zegen betekenen. En de eerste sinds de zomer van 2024.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A59 richting Den Bosch is helemaal dicht door een ongeluk. De afsluiting is tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Omrijden kan via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en de A27.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Spaanse Turnbond krijgt een flinke dosis Nederlandse ervaring binnen. Turnster Lieke Wever stapt namelijk over naar dat land om aan de slag te gaan in de technische staf. En ze gaat niet alleen, ook haar partner Anton Stoljar gaat met haar mee. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spaanse Bond laat weten dat Wever zich vooral gaat richten op het delen van haar internationale ervaring en haar technische visie. Haar partner Stoljar krijgt een leidinggevende rol en moet het algehele prestatieniveau van de Spaanse turners flink omhoog gaan brengen. Overstap hing al even in de lucht. Wevers liet op sociale media namelijk weten dat haar tijd in Oranje er mogelijk op zat. Wat niet helemaal duidelijk is, is of Wevers ook haar eigen turnpak nu definitief opbergt. Het is al eens eerder gebeurd dat ze stopte om te gaan coachen in Noorwegen, maar ze kwam destijds weer terug, trok het pak aan en presteerde op het allerhoogste niveau. Zelfs nog een knappe deelname aan haar derde Olympische Spelen in Parijs. Nou, met deze stap voegt Wevers een nieuw hoofdstuk toe aan een bewogen loopbaan. Dat mag je wel zeggen. Balkspecialist en tweelingzus van Zanne kende grote successen met deelname aan de Spelen en goud op de Europese Spelen als absoluut hoogtepunt. Maar er waren ook dieptepunten. Een roerige periode bijvoorbeeld toen haar vader en trainer Vincent Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar de komende tijd ligt haar focus volledig op haar toekomst in Spanje.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje event op grandprixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er ligt daar een modderspoor op de weg. De rechterrijstrook is dicht voor opruimwerkzaamheden. Elders op de A1 richting Duitsland bij De Lutte 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 5 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 richting Den Bosch is helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via de zuidkant van Breda.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dus witte rook over het nieuwe Eredivisie-seizoen, want de KNVB heeft het conceptprogramma naar buiten gebracht. Het is nu aan de clubs om input te geven over het speelschema. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Cambuur en Excelsior mogen het bal openen op vrijdagavond in Leeuwarden. Dag later begint de landskampioen PSV aan de felbegeerde titelverdediging. Thuiswedstrijd in het eigen Philipsstadion tegen Fortuna Sittard. Dan de traditionele uitdagers natuurlijk, Feyenoord en Ajax. Op zondag moeten die direct aan de bak. Allebei uit. Feyenoord gaat naar Rotterdam-West. Stadsderby tegen Sparta staat op het programma. Ajax moet de punten proberen op te halen in Zwolle bij een lastig bezoek aan PEC. De eerste topduels, ja, daar moet je nog even geduld voor hebben. Ajax ontvangt PSV in speelronde 5 in Amsterdam. Absolute kraker, de klassieker. Feyenoord-Ajax in de Kuip. Veel later pas op het programma. Speelronde 14. Omcirkel hem vast in de agenda. Voetbalbond benadrukt dat het op dit moment nog om een conceptversie gaat. Clubs en lokale overheden krijgen nu de tijd om kritisch naar die planning te kijken. Eventuele bezwaren of wijzigingen door te geven. En er wordt de komende dagen achter de schermen nog volop overlegd over de definitieve speeldata en de exacte aanvangstijden. En als alle partijen dan akkoord zijn, dan stelt de KNVB het definitieve programma samen. En dat zal halverwege juni zijn.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het midden en oosten van het land komen stevige onweersbuien voor. En op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. 10 minuten extra ben je kwijt op de A9 naar Alkmaar voor het knooppunt Kooimeer door de werkzaamheden. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 10 minuten extra dus voor de Duitse grens. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. 4 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en ook dat kost je 10 minuten extra.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: McLaren merkt door de nieuwe Formule 1-regels voor het eerst duidelijke nadelen van hun status als klantenteam van Mercedes. Het Britse team kampt met hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen en de technische integratie met de motorleverancier verloopt daardoor een stuk stroever dan gehoopt. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Teambaas Andrea Stella benadrukt dat Mercedes de renstal niet achterstelt. Het probleem ligt puur in de ingewikkelde samenwerking tussen een fabrieksteam en een motorafdeling. Volgens Stella heeft een fabrieksteam simpelweg meer mogelijkheden om processen te integreren en op dezelfde tijdlijn te werken. En dat is vooral nu een nadeel, omdat de enorme reglementswijzigingen voor veel nieuwe uitdagingen zorgen. Zo viel Lando Norris onlangs nog uit met technische problemen en om die situatie snel te verbeteren, praten McLaren en Mercedes inmiddels ook over een intensievere samenwerking. Partijen evalueren de informatiestroom en de processen tussen fabriek en circuit. Stella waarschuwt wel dat een Formule 1 organisatie tijd nodig heeft voor zulke veranderingen en dat resultaten zeker niet direct zichtbaar zijn. Teambaas blijft ondertussen loyaal aan de motorleverancier, spreekt van een uitstekende relatie. Hij wijst er bovendien op dat niet alle problemen aan de krachtbron liggen. Toch wakkeren de huidige problemen de eerdere discussie binnen het team weer aan om op de langere termijn eventueel een eigen krachtbron te gaan ontwikkelen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan komt definitief niet in actie op het WK voetbal. Scheidsrechter is op het vliegveld van Miami toegang tot de Verenigde Staten geweigerd, omdat hij volgens de autoriteiten een mogelijk veiligheidsrisico vormt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Artan is tegengehouden vanwege vermoedelijke banden met leden van terroristische organisaties. In Amerika geldt een inreisverbod voor inwoners van Somalië. Het is een harde klap voor Artan, die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar. En hij reisde bovendien met een geldig visum. FIFA bevestigt dat de man definitief niet in actie komt op het toernooi. Na urenlang verhoor is hij op het vliegveld weer naar het vliegtuig gebracht richting Istanbul, waar hij ook vandaan kwam. Artan laat weten diep teleurgesteld te zijn, natuurlijk. Hij verklaart dat hij slechts een sportman is die zijn grootste levensdroom wilde waarmaken. En vermoedt dat de autoriteiten een probleem hebben met zijn geboorteland. Baas van de Amerikaanse douane en grensbewaking, dat is Rodney Scott, is zeer duidelijk over de situatie. Scott benadrukt dat de wet voor iedereen gelijk is, ongeacht hun beroep. En als iemand niet aan de voorwaarden voldoet, dan komt diegene het land niet in. Ook niet om een wedstrijd te fluiten. Artan is niet de enige die kampt met stevige en strenge grenscontroles. Eerder werden ook al stafleden van Iran geweigerd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid zorgt voor een enorme verrassing op de transfermarkt. Het heeft een megabod van 150 miljoen uitgebracht op de spits van stadsgenoot Atletico, Julian Alvarez. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid heeft het bod via de officiële kanalen bevestigd. Atletico heeft het echter direct naar de prullenbak verwezen. Atletico laat weten dat de Argentijnse spits alleen mag vertrekken als de volledige afkoopclausule wordt betaald. En die is 500 miljoen euro. Aankondiging volgt op eerdere uitspraken van Real-voorzitter Florentino Perez, die al liet doorschemeren dat de club met een gigantisch bedrag zou komen voor een topspeler. Hoewel in de wandelgangen namen als Harry Kane en Michael Olise rondgingen, blijkt het vizier dus volledig op Alvarez te zijn gericht. De situatie rondom de aanvaller is hiermee in een stroomversnelling geraakt. Alvarez, die 2 jaar geleden voor 75 miljoen euro overkwam van Manchester City, heeft nog een contract tot 2030. Argentijn heeft echter al meerdere aanbiedingen voor contractverlenging afgewezen en wil eigenlijk wel weg. En hij zoekt een club die structureel meedoet om de hoofdprijzen. Of Real nou nog met een nieuw bod komt, dat is niet helemaal duidelijk. Strijd om de handtekening van de spits is sowieso complex, omdat ook aartsrivaal Barcelona nadrukkelijk belangstelling toont. Barcelona zou zelfs de droombestemming van Alvarez zelf zijn. En dat maakt de spanning op de Spaanse transfermarkt alleen nog maar intenser.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het midden en het oosten van het land komen stevige onweersbuien voor. En het rijdt langzaam op de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven zojuist. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 25 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook op de A27, maar dan richting het zuiden. Tussen Hagestein en Noordeloos is het oponthoud een half uur.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Olympisch Stadion in Amsterdam was onlangs nog het decor voor een opvallend sportief experiment. Een mini-ijsbaan draaide daar volledig op zonne-energie, opgewekt door 1400 panelen en die stonden weer op het dak van het stadion. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze werkte 3,5 jaar aan het project, kunstenares Rosalie Apetulij. Ze werkte intensief samen met netbeheerder Aliander. Nou, het doel van deze baan was om mensen aan het denken te zetten over het overschot op ons elektriciteitsnetwerk. In plaats van zonnepanelen uit te schakelen bij een plek, stelt het project juist voor om die overtollige energie te gebruiken voor sport en ontspanning. Volgens energie-experts zou de hoofdstad op deze manier wel 300 van dit soort ijsbaantjes kunnen laten draaien. Het is overigens niet voor het eerst dat er op deze historische locatie wordt geschaatst, want in een ver verleden lag er al natuurijs op de Sintelbaan. Recenter werden er nog grote nationale en internationale kampioenschappen verreden. Maar het initiatief bleef niet onopgemerkt, ook niet bij de Schaatsbond en partners, die tijdens een bijeenkomst plannen toelichten voor het verduurzamen van grotere permanente kunstijsbanen. Uit recent advies blijkt dat een CO2-neutrale en betaalbare ijsbaan voor toekomstige generaties technisch haalbaar is. Hoewel het zomerschaatsen een succesvolle demonstratie was van flexibel energieverbruik, hoopt de organisatie dat de samenleving in de toekomst weer meer meebeweegt met de seizoenen. De ultieme droom blijft dan ook terugkeer van de oer-Hollandse winters met betrouwbaar natuurijs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam heb je een 30 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Benelux. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn bij Utrecht een kwartier vertraging. A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond duurde minstens een kwartier langer over door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De andere kant op, van Utrecht naar Gorkum, heb je tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos een 30 minuten extra nodig.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij lijkt de weg definitief omhoog te hebben gevonden bij Ferrari Lewis Hamilton. Na een uiterst moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal, waar hij voor het eerst in zijn loopbaan geen enkel podium pakte, staat de zevenvoudig wereldkampioen er inmiddels heel anders voor. Brit bezet momenteel de tweede plaats in het kampioenschap en hij voelt dat een overwinning in de rode auto snel zal volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton profiteert volop van de nieuwe reglementen. Vorig jaar had hij geen invloed op de auto. Nu kan hij de auto volledig naar eigen hand zetten. Hij heeft veranderingen ook doorgevoerd in zijn eigen team, onder meer bij zijn race-engineer. En die aanpak werpt zijn vruchten af. Na twee opeenvolgende podiumplaatsen en een voorsprong op zijn teamgenoot Leclerc is de frustratie van vorig seizoen verdwenen. Hamilton spreekt vol lof over zijn teambaas Fred Vasseur. Hamilton geeft aan dat hij hem geweldig gesteund heeft en de gevraagde aanpassingen heeft doorgevoerd. En daardoor kan Hamilton nu eindelijk presteren zoals hij wil. Achterstand op kampioensleider en Mercedes-tiener Andrea Kimi Antonelli is nog altijd fors. Maar Hamilton blijft strijdvaardig. Hij stelt dat het momenteel makkelijker is om aan te vallen dan om te verdedigen. En een eventuele nieuwe overwinning zou zijn 106e Formule 1 zege betekenen. En de eerste sinds de zomer van 2024.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5:00.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land staat er nu zo'n 400 kilometer file. Op de A9 naar Alkmaar heb je 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Vels en Kooimeer. Dat komt door de werkzaamheden. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. De andere kant op dus. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos doe je er een half uur langer over.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spaanse Turnbond krijgt een flinke dosis Nederlandse ervaring binnen. Turnster Lieke Wever stapt namelijk over naar dat land om aan de slag te gaan in de technische staf. En ze gaat niet alleen, ook haar partner Anton Stoljar gaat met haar mee. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spaanse Bond laat weten dat Wever zich vooral gaat richten op het delen van haar internationale ervaring en haar technische visie. Haar partner Stoljar krijgt een leidinggevende rol en moet het algehele prestatieniveau van de Spaanse turners flink omhoog gaan brengen. Overstap hing al even in de lucht. Wevers liet op sociale media namelijk weten dat haar tijd in Oranje er mogelijk op zat. Wat niet helemaal duidelijk is, is of Wevers ook haar eigen turnpak nu definitief opbergt. Het is al eerder gebeurd, hè, dat ze stopte om te gaan coachen in Noorwegen, maar ze kwam destijds weer terug, trok het pak aan en presteerde op het allerhoogste niveau. Zelfs nog een knappe deelname aan haar derde Olympische Spelen in Parijs. Nou, met deze stap voegt Wevers een nieuw hoofdstuk toe aan een bewogen loopbaan, dat mag je wel zeggen. Balkspecialist en tweelingzus van Zanne kende grote successen met deelname aan de Spelen en goud op de Europese Spelen als absoluut hoogtepunt. Maar er waren ook dieptepunten. Een roerige periode bijvoorbeeld toen haar vader en trainer Vincent Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar de komende tijd ligt haar focus volledig op haar toekomst in Spanje.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 380 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden op dit moment. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A27 richting Breda. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos. A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. En je bent een kwartier langer onderweg op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Ulm.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dus witter ook over het nieuwe Eredivisie-seizoen, want de KNVB heeft het conceptprogramma naar buiten gebracht. Het is nu aan de clubs om input te geven over het speelschema. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Cambuur en Excelsior mogen het bal openen op vrijdagavond in Leeuwarden. Dag later begint de landskampioen PSV aan de felbegeerde titelverdediging. Thuiswedstrijd in het eigen Philipsstadion tegen Fortuna Sittard. Dan de traditionele uitdagers natuurlijk, Feyenoord en Ajax. Op zondag moeten die direct aan de bak. Allebei uit. Feyenoord gaat naar Rotterdam-West. Stadsderby tegen Sparta staat op het programma. Ajax moet de punten proberen op te halen in Zwolle bij een lastig bezoek aan PEC. De eerste topduels, ja, daar moet je nog even geduld voor hebben. Ajax ontvangt PSV in speelronde 5 in Amsterdam. Absolute kraker, de klassieker. Feyenoord-Ajax in de Kuip. Veel later pas op het programma. Speelronde 14. Omcirkel hem vast in de agenda. Voetbalbond benadrukt dat het op dit moment nog om een conceptversie gaat. Clubs en lokale overheden krijgen nu de tijd om kritisch naar die planning te kijken. Eventuele bezwaren of wijzigingen door te geven. En er wordt de komende dagen achter de schermen nog volop overlegd over de definitieve speeldata en de exacte aanvangstijden. En als alle partijen dan akkoord zijn, dan stelt de KNVB definitieve programma's samen. En dat zal halverwege juni zijn.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid nog 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden een kwartier extra. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren merkt door de nieuwe Formule 1-regels voor het eerst duidelijke nadelen van hun status als klantenteam van Mercedes. Het Britse team kampt met hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen en de technische integratie met de motorleverancier verloopt daardoor een stuk stroever dan gehoopt. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Teambaas Andrea Stella benadrukt dat Mercedes de renstal niet achterstelt. Het probleem ligt puur in de ingewikkelde samenwerking tussen een fabrieksteam en een motorafdeling. Volgens Stella heeft een fabrieksteam simpelweg meer mogelijkheden om processen te integreren en op dezelfde tijdlijn te werken. En dat is vooral nu een nadeel, omdat de enorme reglementswijzigingen voor veel nieuwe uitdagingen zorgen. Zo viel Lando Norris onlangs nog uit met technische problemen en om die situatie snel te verbeteren, praten McLaren en Mercedes inmiddels ook over een intensievere samenwerking. Partijen evalueren de informatiestroom en de processen tussen fabriek en circuit. Stella waarschuwt wel dat een Formule 1 organisatie tijd nodig heeft voor zulke veranderingen en dat resultaten zeker niet direct zichtbaar zijn. Teambaas blijft ondertussen loyaal aan de motorleverancier, spreekt van een uitstekende relatie. Hij wijst er bovendien op dat niet alle problemen aan de krachtbron liggen. Toch wakkeren de huidige problemen de eerdere discussie binnen het team weer aan om op de langere termijn eventueel een eigen krachtbron te gaan ontwikkelen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je nog 5 minuten vertraging tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan komt definitief niet in actie op het WK voetbal. Scheidsrechter is op het vliegveld van Miami toegang tot de Verenigde Staten geweigerd, omdat hij volgens de autoriteiten een mogelijk veiligheidsrisico vormt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Artan is tegengehouden vanwege vermoedelijke banden met leden van terroristische organisaties. In Amerika geldt een inreisverbod voor inwoners van Somalië. Het is een harde klap voor Artan, die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar. En hij reisde bovendien met een geldig visum. FIFA bevestigt dat de man definitief niet in actie komt op het toernooi. Na urenlang verhoor is hij op het vliegveld weer naar het vliegtuig gebracht richting Istanbul, waar hij ook vandaan kwam. Artan laat weten diep teleurgesteld te zijn, natuurlijk. Hij verklaart dat hij slechts een sportman is die zijn grootste levensdroom wilde waarmaken. En vermoedt dat de autoriteiten een probleem hebben met zijn geboorteland. Baas van de Amerikaanse douane en grensbewaking, dat is Rodney Scott, is zeer duidelijk over de situatie. Scott benadrukt dat de wet voor iedereen gelijk is, ongeacht hun beroep. En als iemand niet aan de voorwaarden voldoet, dan komt diegene het land niet in. Ook niet om een wedstrijd te fluiten. Artan is niet de enige die kampt met stevige en strenge grenscontroles. Eerder werden ook al stafleden van Iran geweigerd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid zorgt voor een enorme verrassing op de transfermarkt. Het heeft een megabod van 150 miljoen uitgebracht op de spits van stadsgenoot Atletico, Julian Alvarez. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid heeft het bod via de officiële kanalen bevestigd. Atletico heeft het echter direct naar de prullenbak verwezen. Atletico laat weten dat de Argentijnse spits alleen mag vertrekken als de volledige afkoopclausule wordt betaald. En die is 500 miljoen euro. Aankondiging volgt op eerdere uitspraken van Real-voorzitter Florentino Perez, die al liet doorschemeren dat de club met een gigantisch bedrag zou komen voor een topspeler. Hoewel in de wandelgangen namen als Harry Kane en Michael Olies rondgingen, blijkt het vizier dus volledig op Alvarez te zijn gericht. De situatie rondom de aanvaller is hiermee in een stroomversnelling geraakt. Alvarez, die 2 jaar geleden voor 75 miljoen euro overkwam van Manchester City, heeft nog een contract tot 2030. Argentijn heeft echter al meerdere aanbiedingen voor contractverlenging afgewezen en wil eigenlijk wel weg. Hij zoekt een club die structureel meedoet om de hoofdprijzen. Of Real nou nog met een nieuw bod komt, dat is niet helemaal duidelijk. Strijd om de handtekening van de spits is sowieso complex, omdat ook aartsrivaal Barcelona nadrukkelijk belangstelling toont. Barcelona zou zelfs de droombestemming van Alvarez zelf zijn. En dat maakt de spanning op de Spaanse transfermarkt alleen nog maar intenser.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Olympisch Stadion in Amsterdam was onlangs nog het decor voor een opvallend sportief experiment. Een mini-ijsbaan draaide daar volledig op zonne-energie, opgewekt door 1400 panelen en die stonden weer op het dak van het stadion. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze werkte 3,5 jaar aan het project, kunstenares Rosalie Apetulij. Ze werkte intensief samen met netbeheerder Aliander. Nou, het doel van deze baan was om mensen aan het denken te zetten over het overschot op ons elektriciteitsnetwerk. In plaats van zonnepanelen uit te schakelen bij een plek, stelt het project juist voor om die overtollige energie te gebruiken voor sport en ontspanning. Volgens energie-experts zou de hoofdstad op deze manier wel 300 van dit soort ijsbaantjes kunnen laten draaien. Het is overigens niet voor het eerst dat er op deze historische locatie wordt geschaatst, want in een ver verleden lag er al natuurijs op de Sintelbaan. Recenter werden er nog grote nationale en internationale kampioenschappen verreden. Maar het initiatief bleef niet onopgemerkt, ook niet bij de Schaatsbond en partners, die tijdens een bijeenkomst plannen toelichten voor het verduurzamen van grotere permanente kunstijsbanen. Uit recent advies blijkt dat een CO2-neutrale en betaalbare ijsbaan voor toekomstige generaties technisch haalbaar is. Hoewel het zomerschaatsen een succesvolle demonstratie was van flexibel energieverbruik, hoopt de organisatie dat de samenleving in de toekomst weer meer meebeweegt met de seizoenen. De ultieme droom blijft dan ook terugkeer van de oer-Hollandse winters met betrouwbaar natuurijs.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.